The Jangling Man van Cleaners from Venus en daarvoor Mad Anthony. Ik ben gearriveerd. Ik kwam langs het kanaal en ik zag de weg. Gaan we nu verder met Death in June, Fall Apart.